Tragically, cut the thread. Kaiken, kaiken, tot zijn red. Kaiken, kaiken, tot zijn red. Tragically, cut the thread.